In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Koen, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou, want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Unbreakable. All the words we say end up

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is. Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt. Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt. Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag. En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Wee-hoo!
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Een hybride warmtepomp.

0: Zie voor nog geen 4000 euro dewarmte.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zwolle, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Je spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
22: Reis mee met Golden eSIM.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe, rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Pairsafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
14: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
17: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
18: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
19: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder 1 dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
20: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
21: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
22: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
23: Dag Jaap.
24: Hi.
23: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
24: Ja, we hebben echt veel nodig.
23: Zoals wat groen voor in zijn tuin? Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
24: Klopt.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

0: Bette Midler, Beast of Burden. Een nummer geschreven door Keith Richards en Mick Jagger van de Rolling Stones. Ja, ze schreven het in de tijd dat de band een beetje minder populair begon te worden door de opkomst van andere muziekstijlen. Maar deze versie bewees dat het een onvervalste klassieker is. Dit Beast of Burden.
1: Sunday is my day with you.
0: Goedemorgen en van harte welkom bij een nieuwe Zondag in Zeeland. Elke zondag hier de beste muziek voor dat speciale zondagochtendgevoel. Zometeen hoor je van John Havinga met wat voor weer we te maken hebben in onze provincie. Dit is eerst Shanna Spyro, Material Lover.

0: Chef Special, try again. En eigenlijk slaat het ook wel op het weer. Als het een keertje tegen zit, dan kun je het altijd de volgende dag weer opnieuw proberen. Is het niet zo, weerman John Havinga?
1: Ja, goedemorgen. De luchtdruk op de barometer is aan het dalen. De afgelopen tijd hadden we te maken met een hoge luchtdruk. En dat was de reden voor het zonnige en uitzonderlijk warme weer wat we hebben gehad. De luchtdruk begint nu te zakken. En daarbij zien we de eerste veranderingen ook. Want gisteren merkten we al dat de temperatuur minder hoog lag, met zo'n 27 graden. En we hebben ook te maken gehad met enkele buien die overtrokken, waardoor we eindelijk weer eens wat neerslag kregen. En die dalende luchtdruk is de verklaring voor de overgang naar een wisselvalliger periode. Want de komende dagen zal die luchtdruk verder gaan zakken en daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor meerdere frontale systemen die onze provincie kunnen gaan voorzien van broodnodige regen. Vandaag is het nog niet zo ver, het is vrij zonnig en het blijft overwegend droog. Bij een matige noordelijke wind wordt het vanmiddag maximaal 23 tot 25 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en in de nacht kan er af en toe wat lichte regen vallen. Morgenochtend is er nog een enkel buitje mogelijk, maar in de loop van de dag blijft het droog en schijnt de zon weer. En de temperatuur ligt dan morgen tussen 21 en 24 graden, ook weer met een matige noordelijke wind. Vanaf dinsdag krijgen we dan te maken met die frontale systemen. Want tot en met donderdag krijgen we geregeld buien en neerslag. De westenwind wordt matig tot vrij krachtig. De temperaturen schommelen rond 22 graden. En daarmee zetten we een duidelijke stap van het uitzonderlijk warme weer van de afgelopen tijd richting een periode waarin de dalende luchtdruk en de fronten ons weer gaan bepalen.
2: Tot 12 uur,
3: zondag in Zeeland.

Inner Circle met hun grootste hit, Sweat. Alalalalala song. En daarna probeerden ze het nog eens met Rock With You. En met Games People Play, die cover van Joe South. Die hoorde je hier in Zondag in Zeeland. En wat je ook hoort, is muziek uit Zeeland. Bluff en Raccoon staken de koppen bij elkaar met Glas.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

En ik had het eerder over klassiekers, Beast of Burden, in de uitvoering van Bette Midler. Nou, deze mag er ook zijn hoor. Sam Cooke met Wonderful World, 1960 schrijven we dan. Muziek voorbij je zondagochtendgevoel met zometeen wat historische feitjes die verbonden zijn aan de 16e augustus. Eerst Miles Smith. En ik zeg, nice to meet you.

0: Crazy, Lost Frequencies, samen met Zonderling. Het is zondagochtend en dat betekent rond deze tijd altijd even een blik in de geschiedenis. Welke feiten zijn verbonden aan de 16e augustus? Op 16 augustus 1962 trad Ringo Starr toe tot de Beatles als vervanger van Pete Best. Ja, die werd uit de groep gezet omdat hun bandleden en manager Epstein niet tevreden waren over het drumwerk op een auditie bij platenlabel Parlophone. Pete Best bleef verbitterd achter en werd ambtenaar. Wel verdiende hij nog miljoenen aan de uitgaven van de Beatles Anthology-serie, waar ook opnames op stonden waar hij nog op meespeelde. 16 augustus 2009 op het WK Atletiek in Berlijn verbeterde Usain Bolt zijn eigen wereldrecord op de 100 meter sprint. 9,58 seconden. En daarmee is de Jamaicaan nog altijd de snelste man ter wereld op die afstand. 16 augustus 2005. Frère Roger werd neergestoken door een verwarde vrouw uit Roemenië. Frère Roger was theoloog en oprichter van de Terzee-gemeenschap, een ecumenische kloostergemeenschap in Midden-Frankrijk die veel jonge mensen trekt uit heel de wereld. De broeder overleed diezelfde avond. Hij was 90 jaar.
1: Tot 12 uur,
2: zondag in Zeeland,
1: met Marcel van den Driest.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

Wake Me Up Before You Go-Go van Wham. En als we de serie Star Trek Strange New Worlds moeten geloven, dan blijft dit nummer populair tot in de 23e eeuw. Want heel de crew stond erop te dansen aan het einde van het tweede seizoen. Blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland, want zondag in Zeeland gaat lekker door.

0: naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
9: kozijnen. Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
16: Omroep Zeeland.
17: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
19: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Hey, Remon!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
22: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
23: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
24: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
23: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
24: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
25: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
0: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
26: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
15: Morgen, zondag in Zeeland, met Marcel van den Driest.

Rod Stewart. En met dit nummer was de Engelsman weer helemaal aan de top. Dankzij dit verhaal van Baby Jane. Uit 1983. Sunday is my day with you. Goedemorgen en van harte welkom. Je luistert naar Omroep Zeeland. En dit is Zondag in Zeeland. Zoals elke zondag heerlijke muziek. Voorbij misschien wel een bijzonder kopje koffie. John Havinga die vertelt straks wat voor weer we krijgen. En je hoort Alex Warren, Spandau Ballet en Saul Mieux. En ook Elton John en Britney Spears. Hold me closer.

0: Camera van Ed Sheeran. En het is de vraag of er vandaag gelegenheid is om mooie weerfoto's te maken. Dat vraag ik aan weerman John Havinga. Goedemorgen, John.
1: Ja, goedemorgen. De luchtdruk op de barometer is aan het dalen. De afgelopen tijd hadden we te maken met een hoge luchtdruk. En dat was de reden voor het zonnige en uitzonderlijk warme weer wat we hebben gehad. De luchtdruk begint nu te zakken. En daarbij zien we de eerste veranderingen ook. Want gisteren merkten we al dat de temperatuur minder hoog lag, met zo'n 27 graden. En we hebben ook te maken gehad met enkele buien die overtrokken, waardoor we eindelijk weer eens wat neerslag kregen. En die dalende luchtdruk is de verklaring voor de overgang naar een wisselvalliger periode. Want de komende dagen zal die luchtdruk verder gaan zakken. En daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor meerdere frontale systemen die onze provincie kunnen gaan voorzien van broodnodige regen. Vandaag is het nog niet zo ver. Het is vrij zonnig en het blijft overwegend droog. Bij een matige noordelijke wind wordt het vanmiddag maximaal 23 tot 25 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en in de nacht kan er af en toe wat lichte regen vallen. Morgenochtend is er nog een enkel buitje mogelijk, maar in de loop van de dag blijft het droog en schijnt de zon weer. En de temperatuur ligt dan morgen tussen 21 en 24 graden. Ook weer met een matige noordelijke wind. Vanaf dinsdag krijgen we dan te maken met die frontale systemen. Want tot en met donderdag krijgen we geregeld buien en neerslag. De westenwind wordt matig tot vrij krachtig. De temperaturen schommelen rond 22 graden. En daarmee zetten we een duidelijke stap van het uitzonderlijk warme weer van de afgelopen tijd richting een periode waarin de dalende luchtdruk en de fronten ons weer gaan bepalen.
2: Tot 12 uur,
3: zondag in Zeeland.

Ja, mooi hoor. Steven Sanchez en M. Byhold met Until I Found You. Verderop in dit uur hoor je Rob Bakker, de hoofdredacteur van de Zeeuwse Cultuuragenda. Hij heeft weer allerlei tips voor je verzameld waar je vanmiddag en vanavond en ook een beetje de rest van de week naartoe kan hier in Zeeland. En wie komt daar voorbij? Dat is Alex Warren.

0: Spandau Ballet. Met die charismatische zanger Gary Kemp. Keurig in pak. Ja, dat was wel even wat anders. Na die ruige periode van de punk in de muziek. Een nieuw tijdperk brak aan van de New Romantics. Denk aan Ultra Fox, ABC en Duran Duran.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, muziek uit Zeeland. Deze zondag komt die van Rozan. Dat is Rozan Kerkhaart uit Groede. En met deze uptempo single scoorde ze een hit in Vlaanderen. Dit is Geef me tijd.

0: Tell Me More van Sam Yeu. Dit is Zondag in Zeeland met rond deze tijd altijd even onze blik in de cultuuragenda. En wie dat al... en daarvoor is hier Rob Bakker. Goedemorgen Rob, welke tips heb je vandaag voor ons?
1: Goedemorgen Marcel. Zet de koffie maar alvast klaar, want vandaag draait het om cantates, kunst langs de kust en een tweeling die duetten speelt op orgel en viool. Alsof het niks is. We hebben weer de cultuurtips van Zeeland voor het weekend. Maar in de zomer gaat het weekend bijna automatisch door in de week. Dus ook kijken we even door de week. We nemen je mee langs de mooiste cultuurplekjes van de provincie. We beginnen vanmiddag in Middelburg, in het Molenwaterpark. Daar presenteert de Zeeuwse Concertzaal het Parkconcert. De vegetarische jachtkantaten. Een absurdistisch, komische en ontroerende voorstelling waarin barok en hedendaagse muziektheater samensmelten. Het is geïnspireerd op Bachs jachtkantaten. Sopraan Klaatje van Veldhoven schittert erin. En het Kofferbakcollectief tovert zoals altijd met minimale middelen een intiem operapodium. Het begint om 3:30 in het Molenwaterpark in Middelburg. En de zomer is nog niet klaar, dus we gaan een doorkijkje nemen in de week die voor ons ligt. Op woensdag 19 augustus strijkt hetzelfde Kofferbakcollectief opnieuw neer, maar ditmaal met koffie in plaats van groente. Bakkie Bach. De geestige bewerking van Bachs koffiekantaten. Hij is te zien op het cultuurpodium in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. Vanaf 2:00 middags op woensdag. En aansluitend mag u zelf de longen opzetten tijdens een interactieve zangworkshop. Maar blijft u nou liever de hele dag in de buitenlucht op de Oude Markt in Vlissingen, is diezelfde woensdag Zilte Klanken. Een gratis dag vol klassieke muziek die van 2 tot 10:00 s'avonds duurt. En hij wordt afgesloten door het Tij Zeeuws Kamerorkest. Op donderdag 20 augustus reizen we door naar Brouwershaven. Naar de grote Nicolaaskerk. Daar spelen de tweelingzussen Judith en Tineke Steenbrink. Het kloppend hart van Holland Barok. Een bijzonder concert voor viool en orgel. Vol barokmuziek. Het is onderdeel van de Brouwse Orgelzomer. Het begint om 8:15... in Brouwershaven in de grote Nicolaaskerk. En donderdagavond staat in Vlissingen weer de Sint-Jacobskerk vol, wanneer zangeres Britta Maria het prachtige repertoire van Lisbeth List vertolkt. Samen met pianist Maurits Fonsen en accordeonist Gert Wartenaar. Ze brengen Nederlandse en Franse chansons van onder andere Edith Piaf en Jacques Brel. Het wordt aangevuld met hun eigen veelgeprezen liedjes. De aanvang is om 8:00. En donderdag begint ook in Zoutelanden de kunstroute Kunst aan de Kust. Dat is de route van Zoutelanden, Biggekerken en Meeskerken. Daar slaan de kunstenaars de handen in één en exposeren langs een inspirerende en gevarieerde route. Vanaf 1:00 op donderdag begint het. En de route gaat door op vrijdag en op zaterdag. Wil je nou nog meer evenementen zien? Ga dan even naar uitinzeeland.nl. Daar vind je ook de laatste editie van ons digitale tijdschrift. En kun je je helemaal laten meenemen in onze podcast, waarin we goede gesprekken voeren met cultuurmakers in Zeeland. Nog een hele fijne cultuurzondag toegewenst. En tot de volgende week.
2: Tot 12:00. Zondag in Zeeland.

0: Luke Combs, Fast Car. En of je nou thuis luistert, je bent van harte welkom ook bij het volgende uur van Zondag in Zeeland. Dus houd die radio gezellig op Omroep Zeeland.
1: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel.
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Hey, Remon!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
17: Omroep Zeeland.
18: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regen op komst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev.

0: waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu, gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
7: Naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
8: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autostern is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autostern. It's not a car, it's a BYD.
9: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
10: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
8: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
11: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
12: Zondag in Zeeland met Marcel van den Driest.

Madness met Our House aan het begin van een nieuw uur zondag in Zeeland. Sunday is my day with you. En natuurlijk ben je van harte welkom hier bij Omroep Zeeland. En a very warm welcome to all our English-speaking listeners. Und ich möchte auch gerne unsere deutsche Gäste ganz herzlich begrüßen. Straks een filmtip van Perry Mulder. Eerst Lady Gaga en Bruno Mars. Die with a smile.

0: Zondag in Zeeland, dat betekent veel muziek op de zondagochtend bij Omroep Zeeland. Maar ook een filmtip. En waaruit kunnen filmliefhebbers op dit moment zoal kiezen? Nou, dat weet Perry Mulder. Goedemorgen, Perry.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we gaan het toch even hebben over het Kings Asian Film Festival, wat 17 augustus start in Hulst, tot en met 26 augustus. Daar spelen heel veel bijzondere Aziatische films. Even de focus op Aziatische film. Er komt weinig uit nu in de bioscoop van grote blockbusters. Dus mooi om daar even aandacht aan te besteden. Want dat zijn films die normaal gesproken anders gewoon geen plek hebben in de bioscoopzalen. Terwijl dat vaak wel de beste plek is om te zien. Waar je even in de stilte zit om aandacht te hebben voor zo'n verhaal. Eén zo'n, ik noem dat dan kwetsbare films. Hè, omdat één zo'n kwetsbare film is Blue Sun Palace. En dat is van een nieuwe regisseur. Zij groeide op in de Chinese wijk van New York. Dat is de New York's The Borough in Queens. En dat heet Flushing. Nou, wij in Vlissingen weten allemaal waar dat oorspronkelijk vandaan komt. Maar zij zag daar dus dat mensen die daar woonden eigenlijk, ja, die woonden dus in New York. Maar eigenlijk als je de film ook ziet, je hebt het gevoel dat je gewoon heel de tijd in Azië bent. In Hongkong bijvoorbeeld, of in ieder geval, ik had echt totaal niet, toen ik de film zag, het idee dat ik in New York zat. Dus die mensen leven helemaal in hun eigen community. En het heeft zij zo ongelooflijk goed in beeld gebracht. Het is een hele verstilde film. Dus je hebt echt wel even de tijd nodig om even erin te komen. Maar als je dat doet, dan word je echt getrakteerd op een drieluik. Drie verhalen die wel eenzelfde verhaal van de mensen in die wijk vertellen. Dat is iets waarvoor dus het Kings Asian Film Festival is, om dit soort verhalen, om daar eens even de tijd voor te nemen. Prachtig, mooi, poëtisch verteld. Dit is echt een maakster waarvan ik denk, die we echt in de komende jaren ongetwijfeld nog vaker gaan horen. Vond overigens ook het filmfestival in Cannes, want daar kreeg ze de prijs voor de Semaine de la Critique. Dat is een film voor jonge beginnende makers op het Cannes Filmfestival. Dus ja, de film Blue Sun Palace ga die zeker zien tijdens het Kings Asian Film Festival.
0: Bedankt, Perry Mulder.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Madonna. Ja, ze is eigenlijk in alles goed, hè. In de danstracks, in ballads. Dit was er zo eentje uit 95. Take a Bow. Je luistert naar Omroep Zeeland. Deze zomer hebben we de Europlaat. Dit weekend staat Spanje centraal. Dan hoor je zo meteen een recente hit uit dat land. Eerst nog Sabrina Carpenter met Taste. Oh.

The Walk of Life met in het videoclipje, als ik het me goed herinner, allerlei sportbeelden. De Dire Straits was het natuurlijk. En die hoorde je hier in Zondag in Zeeland. Ze kan goed zingen, Zoe Levi, maar ze moet nog wel even oefenen op de tekst van het Feyenoordlied, heb ik gezien. Deze tekst kent ze wel helemaal uit haar hoofd. Huisje aan de zee.

En dat lied kreeg een tweede leven toen het werd verbonden aan het Spaanse voetbalelftal op het WK. Nou, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Dit is Aitana met Super Estrella.

0: Er zit een leuke twist aan, zo, aan dat lied Clocks van Coldplay. Het staat op het album Rhythms del Mundo. Daaraan werkt allerlei Cubaanse muzikanten mee, bekend van de Buena Vista Social Club. Zondag in Zeeland, geniet nog even mee van die speciale zondagochtendsfeer. Dit is Chef Special, Love of My Life.
1: I told myself, life is short.

Roxette met Joyride. En voor mij was het dat zeker. Deze zondagochtend gevuld met muziek bij Omroep Zeeland. Hou die radio gewoon lekker aan. Want je wordt zo bijgepraat over het Zeeuwse nieuws in Zeeland nu. En daarna is er veel meer muziek. Dan gepresenteerd door Richard de Buk. Hopelijk tot volgende week bij een nieuwe Zondag in Zeeland. Hoe dan ook. Ik wens je nog een heel fijne zondag.

binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.

0: Betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50.
4: Reis weer met Golden eSIM.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Download de app of ga naar goldenesim.com. Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
6: Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
11: Allsafe
12: geeft ruimte.
7: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
17: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze, 99 cent.
6: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
11: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
19: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
20: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
21: Dag Jaap.
22: Hi.
21: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
22: Ja, we hebben echt veel nodig.
21: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
22: Klopt.
20: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
23: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
24: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
23: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Martijn van der Werf.
25: Omroep Zeeland.
27: Ja, mocht je nou nog niet weten waar de Molukse wijk in Oost-Soeburg precies ligt, nou, na gisteren moet dat zeker duidelijk zijn, want daar hoef je alleen je neus en oren voor te volgen. Straks meer daarover natuurlijk. En ook over sport, want na Hoek en Kloetingen gisteren start het nieuwe voetbalseizoen voor Goes vanmiddag. Dan nog het weer. Vanmiddag droog en zonnig bij een matige wind uit het noordoosten wordt het maximaal 23 tot 25 graden. Vanaf vanavond en vannacht een grotere buienkans. Morgen opnieuw droog bij 24 graden. Goedemiddag en fijn dat je luistert. Eerst het Zeeuwse nieuws in het kort. Bij Seroskerke op Schouwen-Duiveland is vanmorgen een vrouw gewond geraakt. Op de Schelphoek raakte ze bij het uitstappen van een nog rollende auto met een been bekneld onder een van de wielen. Agenten hebben haar uiteindelijk bevrijd. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Bij Westkapelle zijn voor de vierde keer dit weekend stukken duin in brand gevlogen. Gisteren woedden er weer twee branden. Eén aan de Zuiderhoofdweg en één aan de Zeedijk. De brand aan de Zuiderhoofdweg trok veel publiek. Daarom riep de veiligheidsregio mensen op om niet meer naar de brand te komen kijken. Vrijdagavond woedden er ook twee branden bij het Walgerse dorp. Daarbij brandde in totaal 160 meter aan duin af. In Zeeuws-Vlaanderen zijn vannacht 5 bestuurders betrapt op rijden onder invloed. Een 36-jarige man uit Terneuzen was vorige week nog zijn rijbewijs kwijtgeraakt om dezelfde reden. Nu is ook zijn auto in beslag genomen. Een 20-jarige Terneuzenaar ging er met hoge snelheid vandoor toen hij een stopteken kreeg, maar werd uiteindelijk klemgereden. Zijn rijbewijs is ingenomen. Verder werden er nog 2 bestuurders betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Een 5e bestuurder bleek onder invloed van drugs. En bij een eenzijdig ongeluk op de Rijksweg tussen Breskens en Terneuzen is een automobilist vannacht tegen een boom gereden. Daarbij raakte de bijrijder gewond en is meegenomen door de ambulance naar het ziekenhuis, meldt HV Zeeland. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur. Over de oorzaak is nog niks bekend. De auto raakte totaal los en is weggesleept. De bestuurder is na het ongeluk op de vlucht geslagen en is nog spoorloos. En de Nederlandse stranden zijn de afgelopen 25 jaar schoner geworden. Maar de hoeveelheid klein plastic neemt maar niet af. Dat zegt Stichting de Noordzee na afloop van de jaarlijkse beach clean-up tours die onder meer in Cadzandbad begon. Vooral sigarettenpeuken blijven een groot probleem. Dit jaar werden er ruim 79.000 van de stranden gehaald. Meer dan de helft meer dan vorig jaar. De stichting pleit daarom voor een verbod op plastic sigarettenfilters. Hoeveel afval er van de Zeeuwse stranden is gehaald is niet duidelijk. Vorig jaar werd er een kleine 500 kilo van de stranden gehaald hier in de provincie, waarvan ruim 3000 sigarettenpeuken. En tot zover het Zeeuwse nieuws in het kort.

0: Loreen en Is It Love. Het was groot feest in de Molukse wijk in Oost-Schoeburg. Daar vierden ze de 41ste editie van het Midzomerfeest. Hoewel getalsmatig misschien geen bijzondere editie, was die dat wel zeker. Om meerdere redenen ontdekte verslaggever Sander de Jonge.
1: In de Prins Hendrikstraat in Oost-Soeburg in de Molukse wijk staat het vol met kraampjes. Je hoort muziek, je ruikt het eten. Er zijn genoeg mensen die door deze straat rondlopen en genieten van de muziek. Dit is de 41ste editie alweer. Maar dit keer is het wel iets anders dan normaal. Daar kan Midzomerfeest-comité-lid Larissa Salama meer over vertellen, toch?
2: Dat klopt inderdaad. Dit jaar vieren wij 75 jaar Molukkers in Nederland en 65 jaar Molukse wijk Oost-Soeburg. En dit jaar zijn wij ook met een geheel nieuw vernieuwend comité begonnen aan dit 41ste Midzomerfeest. Dus dat is wel extra bijzonder voor ons ook.
1: Ja, dus jullie staan echt ook stil bij dat het Molukse wijk 65 jaar bestaat en dat 75 jaar geleden is dat de Molukse gemeenschap hier naar Nederland kwam. Hoe staan jullie daarbij stil?
2: Ja, we hebben dit jaar als thema Historikita en dat betekent ons verhaal. En daarin willen we eigenlijk verder gaan met de jongeren van nu, maar wel weer terugblikken en ook terugdenken en kijken naar wat er allemaal voor ons al is gebeurd in al die jaren. En daarom dachten wij van wij gaan ons verhaal vertellen. En dat doen we vandaag ook door middel van bands en optredens met mensen uit de wijk. Zodat die weer terugkomen en laten zien ook van wat zij kunnen en wat zij zijn nu op dit moment.
1: Verhalen delen. Dus dat doen ze dan door middel van muziek, van dans. En mensen hebben denk ik ook de gelegenheid om het echt ook met elkaar te vertellen met eten. Heb je al wat verhalen gehoord van mensen? Of ben je druk aan het heen en weer rennen voor de organisatie?
2: Ik ben op dit moment nog druk aan het heen en weer rennen. Maar wat ik zie en wat ik hoor van de mensen die ons aanspreken is dat ze het super naar hun zin hebben. Dat het zo gezellig is en zo fijn is om weer met z'n allen samen te zijn. En ik denk dat dat eigenlijk al wel genoeg zegt. En dat de mensen onderling samen met elkaar juist dan die verbinding weer opzoeken. En dat is denk ik ook wel ons doel voor vandaag.
1: Hier bij het kraampje worden allemaal hartige snacks volgens mij verkocht. En zoete snacks hoor ik. Mevrouw, ja, u staat hier achter de kraam. Wat betekent dit feest voor u?
3: Ja, eigenlijk heel belangrijk. Dit is voor ons de 41ste editie van Stichting Mayuku. Ik heb jarenlang in het comité gezeten om dit te organiseren. En nou, dit jaar ging ik een keer verkopen. Het is ook vooral het samen zijn. Eten, drinken is heel belangrijk voor ons natuurlijk. En je komt iedereen weer tegen die al jarenlang weg zijn, maar altijd op deze dag weer terugkomen.
0: Ja, eten is leven. Het bewijs is weer eens geleverd. En het feest in Oost-Soeburg ging nog door tot 12 uur vannacht. Gaan we naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en ook droog. Bij een matige wind uit het noordoosten wordt het maximaal 23 graden aan de kust tot 25 verder landinwaarts. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er af en toe een licht buitje uitvallen. Morgenochtend ook nog kans op wat regen. Daarna droog en volop zon bij maximaal 24 graden. En vanaf dinsdag geregeld buien en dus ook meer neerslag. Temperaturen komen dan niet boven de 22 graden uit bij een matig tot vrij krachtige westenwind. En van het weer rollen we zo het sportnieuws binnen. Aangeschoven Jasper van Tricht. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Na Hoek en Kloetingen gisteren begint vandaag ook voor Goes de competitie. Op eigen veld neemt de Beverlandse club het op tegen EVV uit het Limburgse Echt. Goes speelde zich de laatste twee seizoenen pas op de laatste speeldag veilig in de derde divisie en hoopt dat dit jaar te voorkomen. Verslaggever Barry van den Hoofd.
5: Goes eindigde vorig seizoen in de derde divisie B op de 13e plaats en wil het dit seizoen graag beter doen. Als wij rond de plekken 10 tot en met 12 kunnen spelen, zou dat prima zijn, zei trainer Giovanni Sierenveld in aanloop naar het openingsduel met EVV Echt. Selectie van Goes kende deze zomer redelijk wat mutaties. Zo werd met Lars Blijenberg een nieuwe doelman vastgelegd, kwamen Ivan Koreman en Dani van Dijk over van Kloetingen en werden ook de terneuzenaren Devano Riemes en Max de Puy aan de selectie toegevoegd. Een aantal spelers heeft me echt in positieve zin verrast, vertelde Sierenveld. Dat zal zondag ook te zien zijn aan de opstelling. De Beverlandse ploeg moest tijdens de voorbereiding vooral nederlagen slikken tegen onder meer Hoek, IJsselmeervogels en Kloetingen. Tegenstander EVV Echt oefende een week geleden ook nog tegen tweede divisionist IJsselmeervogels. De formatie van trainer Max van der Laar, die de trainerscursus VC4 samen met Giovanni Sierenveld volgde, kwam op een 2-0 voorsprong, maar verloor uiteindelijk met maar liefst 10-3. De Limburgse ploeg promoveerde in juni via de nacompetitie naar de derde divisie en treft in Goes een ploeg die de afgelopen 2 seizoenen op de eerste speeldag een nederlaag moest slikken. Of Goes er nu wel in slaagt om in het openingsduel een resultaat te boeken, wordt vanmiddag duidelijk. De aftrap op Sportpark het Schengen is om 2:30.
4: Ja, en gisteren wonnen Hoek en Kloetingen bij de seizoensopening. Voor Kloetingen betekende de 1-3 zege bij AFC een uitstekend debuut in de tweede divisie. Na de wedstrijd werd duidelijk dat het duel in Amsterdam de eerste en ook meteen de laatste was van trainer Roy Hendriksen in dienst van Kloetingen. Dat bevestigde hij in een interview met verslaggever Tom Druppers.
6: Ik ben hartstikke blij voor de jongens, want die hebben echt vieze meters gemaakt, veel energie erin gestoken en als team, ook de wissels, maar ook de jongens die geblesseerd zijn hier allemaal meegegaan. Dus wat dat betreft is het een mooi einde voor mij dan en een heel mooi begin voor de jongens.
7: Ja, want eigenlijk zou je zeggen, het smaakt naar meer.
6: Zover. Kijk, als je weet hoe mijn situatie is, is dit voor mij een mooi einde. En voor de jongens smaakt het naar meer.
4: Wie de nieuwe trainer van Kloetingen wordt, is nog niet bekend. Vincent de Klerk van Nieuw Lekkerland wordt genoemd als vermoedelijke opvolger van Hendriksen. Gaan we verder met paardensport. Dinja van Lieren heeft het WK in Aken afgesloten met een 12e plaats in de Grand Prix Freestyle. De dressuur Amazone uit Capelle plaatste zich vrijdag voor de afsluitende Kuur op Muziek, waarin ze met haar jonge paard Mauro Turfhorst met een score van 79% boven verwachting scoorde. Dat was het voor nu. Straks vanaf 2:30 volg je de wedstrijd van Goes tegen EVV in ons liveblog op omroepzeelandsport.nl.
0: Kijk, we zitten er weer klaar voor. Jasper, dankjewel. En ja, in de tussentijd kan je natuurlijk ook gewoon onze website en de app bezoeken voor het laatste Zeeuwse nieuws. Wij gaan er hier weer even tussenuit voor de Zeeuwse muziekmiddag. Ik ben om 5:00 weer bij je terug met een nieuwe update van het Zeeuwse nieuws. Geniet van de middag en graag tot zo.

Raccoon, aan het begin van 6 uur lang de muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Je hoorde Took a Hit. Heel veel hits, als we het daar dan toch over hebben. Heel veel hits hebben we voor je in petto de komende 6 uur. En we hebben opmerkelijk nieuws over een verkeerde afslag. Het jaar van de hit is in deze uitzending het jaar 1973. En we kijken natuurlijk terug naar het nieuws van 16 augustus. In de geschiedenis in vandaag vroeger. In dit uur kun je nog muziek verwachten van onder andere Wet Wet Wet, Eagle Eye Cherry, Suzanne en Freek. En nu gaan we naar Shanna Spyro.

The Corrs. So Young. Het werd geschreven door Sharon Corr, de violiste van de band. Ze dacht daarbij aan haar ouders, Gene en Jerry. Volgens Sharon beleven die altijd jong van geest, hoe oud ze ook werden. Ze stonden positief in het leven en behielden iets speels. Precies dat gevoel wilden ze in dit nummer vangen. Opvallend genoeg zag de platenmaatschappij er aanvankelijk weinig in. De Corrs die moesten behoorlijk aandringen om So Young überhaupt op hun tweede album Talk on Corners te krijgen. De oorspronkelijke versie verscheen al in 1997, maar voor de single-uitgave werd het nummer onder handen genomen door het Britse producersteam K-Class. Zij gaven het een steviger ritme en een wat moderner popgeluid. En die remix die werd eind 1998 een groot hit. De hit die je zojuist hoorde hier in de Muziekmiddag. Verder met iets heel anders. Hier is Martin Garrix samen met Ed Sheeran.

0: repeat it. Heerlijk. Repeat it. Jorde Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Je mag het ook omdraaien natuurlijk. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Zometeen reizen we naar 2016 voor een hit van John Mayer. We gaan ook nog naar 2026 dit jaar voor een nieuwe van Suzanne en Freek. Maar eerst naar 1977. Dit is On the Border van Al Stewart.
1: The fishing boats go out across the evening water.

John Mayer. Love on the Weekend is de titel van deze heerlijke plaat. Het is tijd om voor het eerst naar het jaar van de hit te gaan. Het jaar van de hit is dit keer in deze uitzending 1973. En hoe zag een gemiddeld salaris er toen uit? Nou, wie dat jaar modaal verdiende kreeg ongeveer 1375 gulden bruto per maand uitbetaald. Een gemiddelde koopwoning kostte in dat jaar rond de 75.000 gulden. En een populaire auto was toen de nieuwe Opel Kadett C, die juist in 1973 op de markt kwam. Voor het basismodel betaalde je toen 9.535 gulden. Dat allemaal in ons jaar van de hit 1935.

Burna Boy samen met Shakira, je hoorde Die Die. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Later in dit programma hebben we opmerkelijk nieuws over een verkeerde afslag.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
9: Reis slim met Golden eSIM.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Crayon kozijnen.
8: Download de app of ga naar goldenesim.com.
9: Reis slim met Golden eSIM. Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
9: Omroep Zeeland.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
13: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
13: Nou, het was wel wat meer dan dat.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Hey, Remol!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
16: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Dag Jaap.
22: Hi.
21: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
22: Ja, we hebben echt veel nodig.
21: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
22: Klopt.
23: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
24: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
9: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met

lekkere oude disco uit 1976. You're the Bee Gees, you should be dancing. Dit is de muziekmiddag. In dit uur muziek van onder andere Taylor Swift, van Rosalind, van Tina Turner, Alex Warren, Berlin. En nu gaan we naar Dean Lewis. Dit is Trust Me.

Brian Adams, The Summer of 69 in de muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Zometeen een adembenemend nummer uit 1986, maar eerst Miles.

Berlin, Take My Breath Away. Het werd speciaal geschreven voor de film Top Gun uit 1986. De muziek die kwam van de Italiaanse producer Giorgio Moroder, bekend om zijn werk met onder andere Donna Summer. Tom Whitlock die schreef de tekst. Moroder die had eerder met Berlin gewerkt en vond vooral de zachte, bijna breekbare stem van Terry Nunn goed bij de romantische scènes tussen Tom Cruise en Kelly McGillis passen. De band was alleen niet meteen enthousiast. Oprichter John Crawford die vond het nummer een beetje te glad. En bovendien niet echt bij Berlin horen. Hij had ook moeite met het idee dat de groep een lied zou opnemen dat ze niet zelf had geschreven. Toch kregen de platenmaatschappij hun zin. Goede beslissing, zo bleek. Take My Breath Away werd wereldwijd een nummer 1 hit en stond ook in Nederland bovenaan de top 40. Het nummer won bovendien een Golden Globe en een Oscar voor de beste filmsong.

Bluff samen met Nielson. Je hoorde mannenharten in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Het is tijd geworden voor vandaag vroeger. We stappen weer even samen de tijdmachine in. En we kijken terug wat er gebeurde op 16 augustus. We beginnen in ons eigen Zeeland in het jaar 1596. De Spaanse landvoogd Albertus van Oostenrijk arriveert op 16 augustus bij Hulst en geeft opdracht om de stad zwaar te beschieten. Hulst wordt verdedigd door graaf Herman van Solms, die aanvankelijk nog weigert zich over te geven. Maar na dagen van strijd en steeds heviger kanonvuur valt de stad uiteindelijk toch in Spaanse handen. Een bloedig hoofdstuk uit de 80-jarige oorlog, gewoon hier in Zeeland. Dan gaan we naar Cyprus. Op 16 augustus 1960 wordt het eiland na 82 jaar Brits bestuur een onafhankelijke republiek. Aan die zelfstandigheid gaan jaren van onrust en strijd vooraf. Aartsbisschop Makarios wordt de eerste president. Maar echt rustig blijft het niet. De spanningen tussen de Griekse en Turkse kant van het land, de bevolking uiteraard, die lopen opnieuw hoog op. En het eiland is tot op de dag van vandaag verdeeld. En diezelfde dag, maar dan hoog boven de Amerikaanse woestijn, stapt luchtmachtpiloot Joseph Kittinger uit een ballon. Hij bevindt zich op ruim 31 kilometer hoogte. Kittinger valt meer dan 4 minuten naar beneden voordat zijn parachute opengaat en bereikt een snelheid van bijna 1000 kilometer per uur. Zijn record blijft ruim een halve eeuw staan. En dat allemaal in een drukpak dat, vergeleken met de pakken van nu, behoorlijk eenvoudig was. Dat allemaal vandaag vroeger op 16 augustus.

I know you, Taylor Swift in de muziekmiddag. Volgende uur gaan we ook nog een keer terug naar het jaar van de hit, 1973. En dan krijg je van mij te horen welke programma's op televisie heel populair waren.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien
6: uit.
5: Kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Hey, Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
17: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenomkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
22: Oh, weer een muis.
21: En samen spelen.
22: Kom maar. Ja. Au.
21: En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
24: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
25: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
26: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
25: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
26: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
27: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met

Muzikaal gezien reisde we weer terug naar 1986. Terug in de tijd. Dat aan het begin van weer een uur muziekmiddag. Hier bij Omroep Zeeland. The Way It Is. Een hit voor Bruce Hornsby en The Range. In dit uur hebben we opmerkelijk nieuws over een verkeerde afslag. We gaan nog een keer terug naar het jaar van de hit. Wat keek Nederland in 1973 op televisie? En verder veel muziek van onder andere Jason Mraz, George Ezra, Roger Glover, The Eurythmics, Joe Cocker, nu Niall Horan. Dit is Dinner Party.

morgen wordt fantastisch. Je hoorde Agda en de Munnik. Straks is het echt zomer in de stad. Maar eerst maken we het heel makkelijk met Olivia Dean. I could

Onze muzikale tijdreis, de muziekmiddag, bracht ons terug naar 1994. Ja, zo ongeveer moet het geweest zijn. Je hoorde Summer in the City van Joe Cocker. Straks dat opmerkelijke verhaal dat je je navigatie in je auto, of op je telefoon, hè, want je hebt ze overal tegenwoordig, dat je die niet altijd letterlijk moet volgen. Kijk naar de borden. Hoe dat zit, hoor je zo meteen hier in de muziekmiddag.

Stevie Wonder op de plaat van de Eurythmics. Je hoorde There Must Be an Angel. Het is in de muziekmiddag tijd geworden om naar dat opmerkelijke nieuws te gaan. Dat komt uit Blankenbergen, waar Nederlandse toeristen navigatie wel heel letterlijk heeft gevolgd. Een 74-jarige man die reed met zijn auto het centrum van de Belgische badplaats in. Dat is op zich niet erg, dat gebeurt vaker. Nederlandse toeristen komen daar in België. Alleen eindigde zijn route niet op een gewone straat, maar midden op de bekende trap in de Kerkstraat. En daar zat hij muurvast. Volgens de politie had de man niet gedronken of iets dergelijks. Hij was gewoon even verstrooid en vertrouwde volledig op zijn navigatie. De auto is inmiddels van de trap getakeld. Nu moet nog worden bekeken of er schade is ontstaan. Het komt nogal ongelukkig uit, want de trap wordt momenteel voor €660.000 opgeknapt. De werkzaamheden zouden in september klaar zijn. Tenminste, als er niet opnieuw iemand denkt dat het een doorgaande weg is.

Talk Talk, je hoorde Such a Shame in de Muziekmiddag. Het is tijd om weer even terug te gaan naar het jaar van de hit, 1973. En wat keek Nederland nou echt op televisie toen? Om te beginnen was er de Beren Boudewijn quiz. Kandidaten speelden spelletjes en konden een enorme hoeveelheid prijzen winnen. Een belangrijke rol was weggelegd voor Pierre van Ostade, die razendsnel vertelde wat de deelnemers wel of juist niet hadden gewonnen. De quiz was zo geliefd dat hij in 1973 de gouden televisiering kreeg. Ook de serie Bartje maakte veel indruk. Het verhaal ging over een jongen die opgroeide in een arm Drents boerengezin en zich niet zomaar bij alles neerlegde. De serie werd grotendeels door amateurspelers gespeeld en er werd Drents dialect gesproken. Eén uitspraak bleef bij vrijwel iedereen hangen. Ik bid niet voor brune bonen. En jong en oud keek ook naar Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? De avontuurlijke serie zat vol vreemde figuren, vliegende pompoenen en liedjes die in de afloop nog dagenlang bleef zingen. Rob de Nijs speelde Bertram Bierenbroodspot en Loekie Knol was te zien als lied Wientje Woog. Dat allemaal in ons jaar van de hit op televisie 1973.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Kom je
3: ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
12: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
13: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
14: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
12: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
15: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
16: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
17: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
20: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
21: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
22: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met

Wat een mooi is dat toch, hè? Je hoorde Teddy Swims, Mr. Know-It-All... aan het begin van weer een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. In dit uur muziek van onder andere Somber van Matthew Wilder. De Small Faces komen langs, Six. En nu gaan we naar lekkere zomerse muziek van Kaoma. Terug naar 1989 met Lambada.

De Diep. Dit is de muziekmiddag. Tot 6 uur vanmiddag. En om 5 uur natuurlijk hier bij Omroep Zeeland. Zeeland nu met het laatste nieuws uit onze provincie. En we gaan ook nog naar het

0: Bruce Springsteen, I'm on Fire, ontstond tijdens de opname voor het album Born in the USA in 1982. Bruce die zat in de studio een beetje te pielen op zijn gitaar en zette een wat langzamer ritme in, duidelijk geïnspireerd door de sobere muziek van Johnny Cash. Drummer Max Weinberg die viel hem bij met een heel eenvoudige beat. En Roy Bittan die voegde die bijna spookachtige synthesizer toe. Meer was er eigenlijk niet nodig. Op de uiteindelijke opname zijn alleen die drie muzikanten te horen. Springsteen vertelde later dat hij het lied in ongeveer 2 minuten schreef. Hij dacht er verder nauwelijks over na en verwachtte al helemaal niet dat het ooit op een plaats zou belanden. En juist die eenvoud, die maakte het nummer zo sterk. Een ingehouden verhaal over verlangen, onrust en iemand die 's nachts wakker ligt omdat hij een ander maar niet uit zijn hoofd krijgt.
1: Muziek uit Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De muziekmiddag reisden we even terug naar 1998 met deze van Madonna. The Power of Goodbye is de titel van deze mooie plaat. Het is tijd geworden voor het jaar van de hit, wederom. We gaan terug naar 1973. Je krijgt van mij een aantal nieuwsfeiten en daarna een hele mooie hit uit dat jaar. Op 27 januari 1973 worden in Parijs vredesakkoorden ondertekend over Vietnam. En daarmee komt er een einde aan de directe Amerikaanse deelname aan de oorlog. En kunnen de laatste Amerikaanse militairen naar huis. Voor Vietnam zelf betekent het nog geen echte vrede. De gevechten tussen Noord- en Zuid-Vietnam gaan door en eindigen pas 2 jaar later. Op 11 september 1973 grijpt het leger de macht in Chili. Het presidentiële paleis in Santiago wordt gebombardeerd en de democratisch gekozen president Allende komt om het leven. Generaal Pinochet neemt vervolgens de leiding over en vestigt een militaire dictatuur die bijna 17 jaar zal duren. En ook Nederland merkt dat jaar hoe snel een conflict ver weg het dagelijks leven kan veranderen. Na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en een aantal Arabische landen wordt Nederland getroffen door een olieboycott. Om brandstof te besparen geldt vanaf 4 november 1973 de autoloze zondag. Auto's blijven binnen, snelwegen liggen er verlaten bij en op sommige plaatsen gaan mensen er fietsen, wandelen en zelfs picknicken. Een vreemd gezicht in 1973. Dan gaan we naar de hit uit dat jaar, Angie van de Rolling Stones. Over wie Angie nou eigenlijk gaat? Jarenlang werd gedacht aan Angela Bowie, de toenmalige vrouw van David Bowie. Een ander verhaal was dat Keith Richards het nummer schreef voor zijn pasgeboren dochter Angela. Maar volgens Richards klopt daar niets van. De naam van Angie kwam gewoon bij hem op toen hij de melodie schreef. Het ging niet om één bepaalde vrouw. Mick Jagger die werkte het nummer verder uit tot een verdrietige ballad over een liefde die voorbij is, terwijl de gevoelens nog niet helemaal verdwenen zijn. De Stones namen Angie op in Jamaica met de akoestische gitaren, de piano van Nicky Hopkins en die breekbare zang van Mick Jagger. Zo klonk het doorgaans ruige rockband ineens heel opvallend kwetsbaar. Een wereld hit dus in ons jaar van de hit 1973.

Shawn Mendes in de muziekmiddag. Treat You Better is de titel van de plaat. Daarvoor hoorde je met Cyril Lover van Shanna Spiro. En de hit uit ons jaar van de hit 1973. Angie van de Rolling Stones. Zometeen Matthew Wilder. Nu Douwe Bob en Sarah.

Het is een heerlijke plaat. Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Nog tot 6 uur. Straks in het volgende uur van de muziekmiddag gaan we nog een keer terug naar het jaar van de hit. Vertel ik je wat je toen kon doen als je 10 gulden op zak had. Maar eerst nog heel veel muziek. Wat dacht je van deze van

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. De bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
17: Nu bij Dirk Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
20: Tuurlijk wel!
21: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Mam, waar is mijn zwembad?
23: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
24: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
25: Geeft ruimte.
26: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
24: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
27: De hete zomer. Crayon rolluiken.
28: Geluidsoverlast.
27: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld. Crayon
3: rolluiken. Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
29: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
30: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
29: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
15: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Rie.

zomerse muziek uit Zweden. Agnetha Fältskog, Jode, the heat is on. Dit is de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Nog tot 6 uur vanmiddag in dit uur muziek van onder andere Razor Light, van Chef Special, van Gino Vanelli en The Box Tops. En nu Amy Winehouse en Mark Ronson. Dit is Valerie.

Max en Andy Grammer in de muziekmiddag. The Thing I Love is de titel. We gaan terug naar 1967. Naar een nummer van de Boxtops. The Letter begon met één losse zin. De vader van songwriter Wayne Carson die zei op een dag: geef me een kaartje voor een vliegtuig. Wayne Carson vond dat zo'n mooie opening dat hij er een compleet lied omheen schreef. Over een man die een brief van zijn geliefde krijgt en onmiddellijk naar huis wil. Het nummer kwam terecht bij een jonge band uit Memphis die toen nog de Wills heette. Hun zanger Alex Chilton was pas 16. Al zou je dat door die rauwe, doorleefde stem nooit zeggen. Producer Dan Penn die hoefde hem nauwelijks te sturen. Hij vroeg alleen of Alex het woord aeroplane wat gruiziger wilde zingen. Aan het einde hoor je een opstijgend vliegtuig. Dat werd niet buiten opgenomen. Penn leende simpelweg een plaat met geluidseffecten bij de plaatselijke bibliotheek en zette het fragment op de opname. De groep veranderde daarna haar naam in The Boxtops. En met een speelduur van nog geen 2 minuten werd The Letter een van de kortste popklassiekers ooit.

Omroep Zeeland, de muziekmiddag met U2, Ordinary Love is de titel van de plaat. Straks ga ik je vertellen wat je in ons jaar van de hit 1973 kon doen als je 10 gulden op zak had, wat je toen kon kopen en zo. Maar eerst een buitengewoon fraaie nieuwe hit hier in de muziekmiddag. Ik word ontzettend vrolijk van Bruno Mars. Dit is On My Soul.

Even terug naar 1987 met Gino Vannelli. Je hoorde Wild Horses. En we reizen nog verder terug hier in de Muziekmiddag. We gaan terug naar ons jaar van de hit, 1973. Als je 10 gulden in je zak had zitten, wat kon je dan doen met die 10 gulden? Had je trek, dan kon je naar de warme bakken. Voor 10 gulden liep je de deur uit met meerdere broden, een heel broodje banket en vaak ook nog wat koekjes voor bij de koffie. Kocht je een langspeelplaat, dan zat je met een tientje ook goed. Veel populaire LP's kosten tussen de 8 en 10 gulden. Je ging dus met de nieuwste muziek van je favoriete artiest onder je arm weer naar huis. En voor de rokers van toen, een pakje sigaretten kostte ongeveer 2 gulden. Met een tientje kocht je er dus 5, iets wat vandaag de dag bijna niet meer voor te stellen is. Zo zie je maar, in 1973 had een tientje nog echt flink wat koopkracht.

0: Speed of Light, je hoorde Chef Special in de muziekmiddag. Daarvoor Together Again van Janet Jackson. Wat is toch van haar geworden? Daar hoor je toch helemaal niets meer van. En daarvoor Coldplay, All My Love. Straks om 5 uur hier bij Omroep Zeeland. Zeeland nu met het allerlaatste nieuws uit onze provincie. Heet Van de Naald. En daarna gaan we gewoon nog verder met de muziekmiddag. Met buitengewoon fraaie hits uit het heden en verleden. Nu gaan we naar een mooie van Alex Warren. Dit is Burning Down.
1: Ik

Een van de laatste grote hits die de Beach Boys hebben gehad in 1989. Je hoorde Kokomo. De muziekmiddag, daar luister je naar. Zometeen, zoals ik daarnet al zei, Zeeland Nu hier bij Omroep Zeeland. Het laatste nieuws. Daarna gaan we gewoon nog even verder met de muziekmiddag. Tot aan 6 uur. Dit is America van Raise a Light.

De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe. Geeft ruimte.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
12: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. Pek Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
14: geeft ruimte.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa!
18: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu, gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Martijn van der Werf. Omroep
21: Zeeland. Na jaren afwezigheid is Henny van Koten bijna weer terug op het oude nest in Noord-Beveland. Boomstammen, stenen en tractorbanden. Meer hebben ze niet nodig in Baarland voor de jaarlijkse traditionele Highland Games. En sport is Goes, net als Hoek en Kloetingen, het voetbalseizoen met een overwinning gestart. Thuis nam Goes het vanmiddag op tegen EVV uit Echt. Het weer, komende uren neemt de bewolking toe. En later vanavond en vannacht kon daar wat lichte regen uitvallen. Het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgenochtend is er nog een buitje mogelijk. Later neemt de zon het over en wordt het 21 tot 24 graden. Goedemiddag en fijn dat je luistert naar deze nieuwsupdate van 5 uur. We beginnen met het Zeeuwse nieuws in het kort. Stichting Gezond Water wil dat de lozing van PFBS-stoffen op het Schelderijnkanaal per direct stopt. PFBS is een van de vele PFAS-soorten. Volgens de stichting wordt er onvoldoende op gehandhaafd, schrijft Steekomroep De Beverlanden. Eind juli kreeg de kunststofproducent Sabiek uit Bergen-op-Zoom een last onder dwangsom opgelegd, omdat ze zonder vergunning afvalwater met PFBS loosde. Maar volgens de Stichting Gezond Water speelt dit al tientallen jaren en zijn de instanties daarvan op de hoogte. Ook vrezen ze voor de gevolgen, omdat met het kanaalwater ook akkers worden besproeid. De Nederlandse stranden zijn de afgelopen 25 jaar schoner geworden, maar de hoeveelheid klein plastic neemt niet af. Dat zegt Stichting de Noordzee na afloop van de jaarlijkse Beach Cleanup Tour, die onder meer in Cadzand begon. Vooral sigarettenpeuken blijven een groot probleem. Dit jaar werden er ruim 79.000 van de stranden gehaald, meer dan de helft meer dan vorig jaar. De stichting pleit daarom voor een verbod op plastic sigarettenfilters. Hoeveel afval er van de Zeeuwse stranden is gehaald is niet duidelijk dit jaar. Vorig jaar werd er een kleine 500 kilo van de Zeeuwse stranden gehaald, waarvan ruim 3.000 sigarettenpeuken. Oud-burgemeester Henny van Koten is terug in de gemeente Noord-Beveland. Dit keer als wethouder, of tenminste bijna wethouder. Hij volgt Adrie van der Maas op, die wegens privéredenen vrij plots opstapte eerder deze maand. Van Koten was burgemeester van Noord-Beveland tussen 2008 en 2014. En ze zijn hem nog niet vergeten op het eindeloze eiland.
22: Hoi. Hoe is het?
23: Ja, goed.
22: Ja?
23: Ja.
22: Michiel, hè?
23: Michiel
22: van Opbergen.
23: Dat is lang geleden.
22: Van Opbergen.
23: Echt lang geleden zeggen.
22: Ja. Hoe is het, jongen?
23: Ja, prima.
22: Ik zag pas nog Filippi van je over die woningen, dat heel veel mensen die...
24: Hoe is het om weer terug te zijn, meneer van Koten?
22: Nou, het voelt verrast verouds en vertrouwd.
24: U loopt hier door de hoofdstraat. Is er veel veranderd?
22: Nou, aan de gebouwen zo te zien niet zoveel. Sommige zijn wel opgeknapt, hebben een werfje gekregen, maar verder is alles redelijk hetzelfde gebleven.
24: En wordt u nog herkend?
22: Ja, door heel veel mensen wel. Ja, op zich leuk.
24: Ja, wat zijn dat positieve...
22: Tot nog toe wel. Ja.
24: En heeft u er zin in om weer nu als wethouder aan de slag te gaan?
22: Steeds meer. Ja, lijkt me erg leuk.
25: Middag.
22: Hey, hallo Ellen.
25: Hoe is het?
22: Goed. En hoe gaat het met jou?
25: Ja, goed. Nou, zeker wel.
22: Heb je het nog druk?
25: Ja, echt wel.
22: Met de huwelijk.
25: Ja, ook.
24: Was deze zaal er al toen u vertrok?
22: Jazeker.
24: Was hij toen ook al zo? Want hij is opgeknapt.
22: Nee,
24: op een
22: hij is bijzonder mooi geworden. Dus ja, is echt een streling voor het oog, zullen we maar zeggen.
24: Maar een stukje nostalgie, dat is er niet meer dan?
22: Nou, het gebouw nog wel. Alleen de raadzaal is echt helemaal geüpgrade. En dat ziet er echt heel mooi uit, moet ik zeggen. Complimenten.
24: Nou ga je in een ander stoeltje zitten dan de vorige keer.
22: Ja, klopt. Ja.
24: Hoe is dat?
22: Ja, ik ben gelukkig 10 jaar wethouder geweest. En daarna 15 jaar burgemeester. Dus bij de zeg maar verantwoordelijkheden ken ik wel. Ik heb met de burgemeester heel duidelijke afspraken gemaakt. Er is maar één iemand burgemeester. En dat is Loes Meeuwissen. En ik ben hier wethouder. En dat hoop ik met heel veel plezier invulling aan te gaan geven.
24: Nou kan ik me voorstellen dat je toch als oud-burgemeester straks met je tenen zit te krommen of je tanden zit te knarsen als iets anders gaat dan zoals u dat had willen doen.
22: Ja, dat zou kunnen. Maar er is hier één iemand burgemeester. En dat is Loes.
0: Hey, Christine! Hoe is het met jou?
1: Ja,
0: gaat goed.
1: Ja?
0: Ja,
1: goed.
0: Goed je weer te zien.
1: Ja,
0: heb je nog geen vakantie?
1: Volgende week donderdag.
0: Ah, oké. Okay.
22: Het blijft toch altijd mijn eerste liefde Noord-Beveland. Dus ik ben hier ooit mogen beginnen als burgemeester. Dus dat blijft toch altijd trekken.
24: Wat maakt Noord-Beveland nou zo'n leuke gemeente voor u?
22: Het is hier zomer natuurlijk prachtig altijd. Hè? Dus dat trekt altijd. Ik weet nog toen we hier woonden dat onze kinderen altijd hierheen kwamen. Ieder weekend. Dus ja, lekker naar de zee. Dus dat trekt. Ik vind de cultuur hier ook bijzonder mooi. Fijne mensen. Hartelijke mensen. De meeste mensen zeggen zeeuwen, die kijken toch vaak de kat uit de boom. Hè? Daar doet iedereen wel. Zeeuwen doen er soms ietsje langer over. Maar als je ze voor je gewonnen hebt, heb je de hele trouwe en fijne mensen aan.
24: Denkt u dat u straks weer de smaak zo te pakken gaat krijgen dat u de volgende periode nog een keer wil? Of gaat u eerst eens de kat uit de boom kijken?
22: Nou, eerst maar eens de kat uit de boom kijken. En ik hoop dat ik de gezondheid mag krijgen om dit een poosje vol te houden. 4 jaar. En daarna zien we wel weer verder. Komt tijd, komt raad.
21: Ja, Van Koten wordt op 3 september geïnstalleerd. Je hoorde hem in gesprek met verslaggever Pim van den Bergen. Straks dan gaan we een kijkje nemen in Baarland. En worden we bijgepraat over het laatste Zeeuwse sportnieuws na Fed Up 1 en Band of Gold.

0: Frida Payne en Band of Gold. Baarland stond vandaag in het teken van herdenken in de Highland Games. 150 deelnemers deden mee om aan de vele bezoekers hun spierkracht te tonen. Maar voordat de wedstrijdonderdelen begonnen, was het eerst tijd voor bezinning. En dat gebeurde op de Zeedijk bij het monument voor geallieerde militairen. Verslaggever Nancho Hiddes was erbij.
1: Traditiegetrouw worden de Schotse soldaten die zijn omgekomen hier in Baarland tijdens de slag om de Schelde herdacht voordat de Highland Games by the Sea beginnen. Kransen worden rondom het herdenkingsmonument gelegd en kinderburgemeester Rossel Hussein had een speech voorbereid.
2: Veel van deze soldaten kwamen uit Groot-Brittannië en zeker ook uit Schotland. Zij waren vaak nog heel jong en ver van huis.
3: Richard van Eikeren, voorzitter van de Highland Games by the Sea. Jullie combineren de spelen met een herdenking, al eigenlijk vanaf het begin. Waarom doen jullie dat?
4: Nou, wij waren in het begin op zoek naar een geschikte locatie om de Highland Games te organiseren. En toen kwamen we eigenlijk op het idee om dat bij een monument te doen waar de Schotten zijn geland, om dan de combinatie te kunnen maken met het verleden Schotland, Schotse Spelen en dan tevens direct het stukje de bevrijding erbij.
3: Nu is het altijd druk bij dit evenement. Onderaan de dijk staan rijen met auto's. Maar de meeste bezoekers komen toch echt voor de spelen. Vindt u dat jammer dat over het algemeen veel mensen niet naar de herdenking komen?
4: Ja, op zich is dat wel jammer. Aan de andere kant, het is ook wel begrijpelijk. Het zit natuurlijk net voor de middag. Wij kunnen niet later openen, omdat je dan toch zit met de spelen die je dan niet op tijd kan afronden. Dus op zich is het jammer. Het zou leuker wezen dat er nog meer mensen komen om ook dat stukje verbinding met vroeger mee te maken. Maar goed, op zich zijn er toch altijd wel behoorlijk wat mensen die toch geïnteresseerd zijn in zo'n opening, wat toch echt wel een officieel tintje heeft.
5: Dat de sterkste mannen en vrouwen mogen winnen. Let the games begin.
3: Na het startsein beginnen de clans aan de spelonderdelen. Dit jaar bestaan die ook weer uit onder andere het touwtrekken, de stenen op de tafel leggen, een vrachtwagenband omduwen en het boomstam werpen.
6: Kom op,
7: wat gaat?
6: Die macht hier.
7: Kom op.
6: Ja, netjes.
3: Mevrouw, wat vindt u van het evenement tot nu toe?
8: Ik vind het super, maar ik vind het zo zwaar. Ik had het niet gedacht. Het was de eerste keer dat ik hier ben. En ja, ik verschiet ervan. Echt zo.
9: Ja, hartstikke mooi tot nu toe. Ik geniet er echt intens van. Dus ik ben zelf ook actief in krachtsport. Het is wel leuk om dan ook mensen te zien struikelen bij dit soort events.
3: Nu worden de Spelen altijd afgetrapt met de herdenking. Wat vindt u daarvan dat ze een herdenking combineren met de sport?
8: Dat mag, maar niks moeten we vergeten, hè. Dus het mag gecombineerd worden met iets. Het maakt de mensen aangenamer om toch te luisteren naar het verhaal eigenlijk.
9: Nou, dat is toch prachtig? Het heeft ook Schotse roots, dus dan vind ik ook gewoon dat het een herdenking ook gewoon erbij hoort. Dat is wel zo een eerbetoon eraan, zoals netjes om eerbetoon eraan te geven, zeg maar.
0: Ja, dit jaar was de 9e editie van het evenement en de organisatie had nog iets nieuws aan toegevoegd. Namelijk een nieuw logo en daarmee kunnen ze wel eventjes weer vooruit. Gaan we naar het weer. De komende uren neemt de bewolking toe en later vanavond en vannacht kan er wat lichte regen uitvallen. Het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgenochtend is er nog een buitje mogelijk. Later neemt de zon het over en wordt het 21 tot 24 graden. Dinsdag lijkt er een omslag te komen naar wisselvallige weer en trekken er geregeld buien over met meer neerslag dan tot nu toe. Dit alles bij een matige tot krachtige westenwind. Temperaturen schommelen dan rond de 21 graden. Ja, dat is een beetje de minimumtemperatuur van de laatste weken. En dan is het weer hoogste tijd voor het sportnieuws aangeschoven. Jasper van Tricht, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Goes heeft de eerste 3 punten van het seizoen binnen. Op eigen veld won de ploeg van trainer Giovanni Sierenveld met 3-2 van het Limburgse EVV uit Echt. In de tweede helft maakte Goes het zichzelf nog aardig lastig. Via een doelpunt van Alp Aslantas was Goes direct na rust op een 3-0 voorsprong gekomen. Maar die comfortabele marge gaf de ploeg dus nog bijna weg. Nieuwkomer Devano Riemens tekende in de eerste helft voor 1-0. Wiebe Provoost verdubbelde na bijna een half uur de score. Goes verloor de vorige 2 seizoenen de openingswedstrijd en begint nu dus wel met 3 punten aan het nieuwe seizoen. Dan nog wielrennen. Jochem Kerkhaart uit Schoondijken is bij de Franse eendagskoers La Polynormande zevende geworden. Kerkhaart maakte na 169 kilometer koers deel uit van een uitgedund peloton. Dat ging sprinten om de zegen. Hugo Page won. Kerkhaart werd op plek 7 de beste Nederlander. Dat was het voor nu. Straks om 6:10 kijk je op bij Omroep Zeeland TV naar de eerste uitzending van Omroep Zeeland Sport van het nieuwe seizoen. Met daarin samenvattingen van de wedstrijd van Goes van vandaag en die van Hoek en Kloetingen van gisteren.
0: Kijk, we zijn weer helemaal bijgepraat. Jasper, dankjewel. Tot zover ook dit Zeeuwse nieuwsupdate van 5:00. Ja, om 6:00 kan je dit ook nog allemaal een keertje terugkijken. Maar dan met de plaatjes en wat betere quotes. Dat is allemaal bij ons op tv. Hier gaat de muziekmiddag verder. Geniet van de avond. Graag tot morgen.
11: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

Niall Horan samen met Miles Smith. Je hoorde Drive Safe. Dit is het laatste stukje muziekmiddag op deze zondagmiddag 16 augustus. Ik heb in dit uur nog heel veel lekkere muziek. Teddy Swims komt langs. Noah Kahan kun je horen. Gloria Estefan. Michael Bublé. En nu gaan we naar Will to Power. Dit is Baby, I Love Your Way.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Michael Bublé, Everything. Het klinkt als een liefdeslied dat in één gelukkige middag werd geschreven. Maar het idee lag al jaren op de plank. Michael maakte de eerste versie naar eigen zeggen toen hij pas 17 was. Destijds stond het nummer nog in een rustige driekwarts ritme. Veel later zat zijn vaste pianist en medeschrijver Alan Chang in een vliegtuig naar de melodie te luisteren. En hij bedacht dat het lied veel beter zou werken als het tempo werd verdubbeld. Dus Bublé die hoorde het en wist meteen, ja, hier zit iets in. De tekst werd daarna helemaal herschreven samen met Chang en Amy Foster Giles. Bublé liet zich daarbij inspireren door zijn toenmalige vriendin, de Britse actrice Emily Blunt. Hij wilde vertellen dat de wereld soms behoorlijk chaotisch kon zijn, maar dat één persoon alles toch de moeite waard maakt. En anders dan veel werk van Michael is het geen oude jazzstandaard, maar echt een eigen lied. Licht, akoestisch en heel persoonlijk dus.

1986 met Banger Hearts van Rob de Nijs. Dit is de Muziekmiddag tot aan 6 uur hier bij Omroep Zeeland. Zometeen Noah Kahan en Gloria Estefan. Maar eerst Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Dit is Repeat It.

Noah Kay en Stick Season, dat gaat over de winter. Als er heel veel sneeuw ligt, dan waren bij hem thuis, stonden er langs de weg grote stokken die uit de sneeuw omhoog stegen. En dat was dus Stick Season. I see you.

Teddy Swims, Bad Dreams is de titel van deze heerlijke plaat. Het volgende nummer begon helemaal niet als dansplaat. David Bowie die kwam op een ochtend de kamer van producer Nile Rodgers binnen met een akoestisch gitaar en zei: Nile, volgens mij is dit een hit. Rodgers die luisterde, maar hoorde vooral een eenvoudig folkliedje. Hij kende Bowie inmiddels goed genoeg om eerlijk te zijn. Vroeg of hij het nummer opnieuw mocht arrangeren. Als oprichter van de band Chic wist hij natuurlijk precies hoe je mensen de dansvloer op krijgt. Hij veranderde het ritme, zette de muzikale haak meteen aan het begin en bouwde er een strakke funky groove omheen. Op de opname hoor je bovendien gitarist Stevie Ray Vaughan. David Bowie had hem kort daarvoor ontdekt tijdens het jazzfestival van Montreux, toen Vaughan buiten de Verenigde Staten nog nauwelijks bekend was. Zijn felle bluesgitaar geeft het nummer net dat rauwe randje. David Bowie leverde dus het lied, Nile Rodgers maakte het dansbaar en Stevie Ray Vaughan die zorgde voor de vonken. Het resultaat? Let's dance!

0: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvarend Wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Hey, Raymond!
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op Allsafe.nl.
7: Hey, Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
9: Omroep Zeeland.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse Omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje Vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
15: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Hij is onderweg.
8: Wie?
9: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
8: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 16:45, de Zeeuwse Top 40.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog, een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: weet that it's true. I'm still in love with you.
1: Gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Uggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv. Spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.